0: Oh, let's make a big pile. That's so stupid. I cannot tell Miss Mussel any hot soup. It's 20 to cock the cook it up. It could still a near hot. She liked to make me this exam. They tell you. The column day, you them tell me day. Like, quit the cat, she's to be put together. Doctor starts in the mouth, I. But a police starts in the mouth. Kistus, a hot and big stem, so kistus, the pot star, the isha star. And the artiness, the tannas, moves empty. Kistus, the hot and big stem, the knee commits to the back of the look. The quack hunts, the click dams, the dams, the chips and lambs. If that was the used to be that why the kids I'm not to the good old that used to be that ladies. Gedamd thuis, goed zo zitten. En nu schijnt naar kelle thuis. Ach, en ik thuis zitten. Eisjes gekregen met mijn zoon. De oeskatoes, die nu schijnt dat thuis. Ach, smaak zo. En ik zie de mooiste en de vrijste te zoeken. Als ik een tamtam thuis. Schimmen dat om met de kteemnis. Dus ik dacht aan de zicht, ik krijg wat om en ik vraag. En ik moet ik thuis, het is het laatste thuis. En ik zat, goed, ik wil iets te zien, het laatste thuis. Maar ze hebben dat zink door die man gezegd, ik dacht, je schijnt het thuis, het is kiemelijk. Zit mijn kuchte manschappen. Dat zijn deze orde, schimmen naar deze. Nee, ik zeg niet. Dan ga ik waar dit zit. Het schims, we gaan die moed stijgen. Dat is het, nu klaagt. Maar als je het waar zit, het geluid zit dat het glad. Ik heb zo'n goed gezegd dat het sport kan ik slepen. Ik zit het zo. Als moet ik gaan met ik zeilzaam die moet stuk zijn. Als ik bijvoorbeeld zeilzet zit, dat heb ik dan klaar. Maar goed ook zeg ze ik dus doet je niet zeg dan ik slaag wat doet zeg je wel zeg dat is dan ik slaag ach doet het al om te stijg zeg dit ik dan moet ik hem schat hem te moet kocht als je ik denk dat ik al een trots dat het dan krijgt dat ik klaar. Ik weet dat ik goed eerst kan ik met je daar weg zijn schakelen. Schakelen. De kwast gewoon zo precies. Ik weet dat ik eigenlijk zeg dat ze wil sluiten. Ik weet dat ik het een beetje goed eigenlijk zeg. Towards the church, no question. knows, because the baby.
1: Too hard or not proper?

0: Твою тачку хватит, так ты смотришь халат. Ты цехила, хайста на псуту, ты культурам ставит. Твою тачку, да все твои. Залицей домант.
1: Уай.
2: А до сайну, пусти, ну халку идю.
0: Абскутахская и кламкис,
1: Respecting Indigenous land rights is integral to having a healthy environment, because these are the original caretakers of the land, water, and air.
2: And the sign up at the New Hulk Radio 91.1.
3: Test 1, 2, 3. We're going to give a test on the story of Albert Sawalis from way back about the Cry Rock.
4: Ich zeigte die Dimness, die konnte mir ich nicht immer konnte. Ach, das ist halt nicht konnte gleich zu leiten. Ich meine, ich komme nicht anders, vielleicht konnte es.
5: Das ist nicht richtig.
4: she's looked at some stuff. Which was a native. Slaakjes stijgelaat, zo'n kliniek. Gemuske, dalangjesje, kipnjesje, knieuw. Kerslemne, de kremne, of oort, zo'n kliniek. En dat ik nog eens wat slim was. Hij is kocht in zijn tijd. Dus dat is. Dat is de zieke extra oort, hier is klaar. Ik was niet gekregen, maar ik zei dus dat ze hier. Hij is goed gekend geweest. Hoe lelijk is dit met zich? Wij is slim goed is. Genoemd is het schuldig of niet. Hij is gek, dat is niet gek. Dat is niet zo. Ik had hem iets nachtkamers, hij is gek. Slim, hij is tief aan. Wat was dat? Ik had een aantal tief. Wel lacht. Nu lijkt het dat ik toch van moest stappen, maar snap ik dat. Hij is een koek knikjes, maar was kus net die slimste van hem zich daar. Klaar na het schief aan ze wel lacht.
5: Hoe leid ik je de oud? Als
4: hij iets je gewillig is. Oh, ja. Hij is kwijt, dus niet gewillig is. Alkwa.
5: Kapsule
4: naast. Hij is maar het ijs. Of een oudstand, het zit knap. Zich ligt ons. Hij is dat dan dat kiel gemat. Zit knap. Ich Das ist es nicht. Lass nur sehen, guckst du, dann ein gutes Licht. Da war es Kies. Macht es Kies und dann im Arsch.
5: Das ist ein paar Zücken, wenn es Kies. Ich
4: bin Kies. Am Arsch, man
5: Het
4: is
2: niet gekocht. Ja, dat is
4: een leidje.
2: Oh, het
4: is gekocht. Ja, die gekocht, ja. Die kocht, ja. Die ziel dat die moet. Misschien komen ze die daar. De wankjes daar. Ik heb ze alles in trainers. Ik heb ze al eens. Dan gaan we met dan een paar zetjes kippen. Hier, dat ga ik het zelf niet staan. Ah, jetzt, die schnee, ik ben het gelijk niet. Goed zit wat gaat. Ach, Vienna. It's a ring, that's all. Right, you see that card? Yes, for the books. Yes, for the books. I'm carrying his names. I said, yeah. But he's not the most thing of the book.
6: Con la dictada
4: Oh, Damson's. Hasn't a bit. What's this? What's the now? All of them. Come on, make them up. I must get some skin. But it's in back. He lost his come on the demon. Come on, make them up. Next day, she will put in us. All of them. I could take it all. Kim steady. Din Maridas Tias or Tishadis.
6: 91.1 FM New Kalk Radio.
4: Kitsariski. Yeah. The Walikski. Ski was him. Make it a out of. So the Katsunar. At much. How is the world? I try to mom to said I said much to go. Why we took some up? Why he said he speak? What he said isn't? He come away. I had to make that he lads. Ah, I could connect it to self. Wenn ich ihn zu... Da ich will, dass ich so da was auch immer mache. Da ich so kurz eine Kona, dass ich auch immer mache. Und dann war das in dem Kutsch können, aber... Die Putsch hat sich kurz... Dann der Maat hat sich nicht. Das hat ich nicht. Was ich sage. I'm going to go to the hospital. licht is as a nuclear. As a community is a good light, it's a licht, he's a good. Is it as a nuclear? It's greener, but he's a good. It's called a cosmic producer, it was a. On the south, so he's. He's. Then the tumult's down. That I hit that. Tell a good sorry. I said, I hit me this, I can't sit on it. And the tumult's. Tell a good class. Because he's good at the cells, the suit, or woman that I was there. Before she gets up at me, she's to him. I've shot it at the snake, the last. She took a quarter. That's good to get up. That's so good to get. Oh, that's a bit coming, he's to him. Next, it's a little skit. Get all this skit. Yeah, oots, that's gonna. Now, I ask it, if you can just him. It is a bit him. Him's the last kid. Ask me him as. Sy'n sgach am sgol. Mae'n gwsgol ta. Mae'n di cymach ar hyn i gyd. Fein y dad. Fein y dad. Mae'n gwneud i sy'n sgol ti. Dad yn sy'n ei tymwt. Dad ag i ddad. Mae'n sy'n sgol sy'n chi pysio. Dwi'n lle cymys i sgach. Iawn, gwneud. As an official mentor, Kumar. Nikki, I pay him. I'll think it's Nick. Nikki, I think he was. It's all in the hands. My girl is in the balloons, cool in the hands. It's more of the hands that spare with them. A car high glass. I'll listen to it. Jesus nick na sis kanafala na mats malost smakot kindet sich zwadet sich akadama au kindet kunts mas kams chleiske und sie sagt klapsreis. Gehe kurz ich sehe, der Verband geht. Ich sage, oh, du bin ich alt. Mann, gehe ich schon, ach, ich bin ach. Oh, Mann, dann tun ich das Geld. Nächste, die gehabt. Klappert. Klappert, klappert, so schmattung ich das Geld. Mae'n cael ei ddallol am adres sy'n hyd. Gwyd i'ch chi'n mwyn sy'n mwyn adres yn eich sy'n a'r bwyd lall. Mae'n bwyd sy'n dal i'ch sy'n all. Gwyd a'r bwyd. Mae'n gym sy'n zaad ddyr. Mae'n eithaf Nike could take that to Warner or to Snick Hell. Cockle to the Mets or we got to Warner. I never look at it. You know, I think we can sit, or Kelk comes to attack, sir. Na bych mal auch damals gehen. Ich kann mich nur da kurz lassen, ich habe da. mae'n dal cywyd. A oedd yn ypni hyd, llyfodd yw, wonad. Gwneud yn sgwmad o'ch dymys gydig. I synnig, wyllas ffeind y da. A yna gwybod gallwch. Ydy gyslodd

0: Jaus met hem Hughes in Slasbuchta. En we zijn hem nap op Nuchalk Radio 91.1 FM. Broadcasting the laws of the lands and waters. Wai.
1: Wai nu jam tlam gits. Di si sau giuch di siut steich. A llill chymana dom. Wai nu nus jamll.